0: affiliated. Pump up the bitter.
1: Pump it up.
2: Ejectie,
1: ejectie, ejectie.
2: Pump it up. Ejectie, ejectie, ejectie.
1: Pump it up.
2: Ejectie, ejectie, ejectie.
1: Pump it up.
3: Hey gang, what do you think? Is this a load of garbage?
1: Pump it up.